0: Mwen tat man bema kou bal man men kak. Se man mi lou, mwen ti mwen dum gen, mwen ye tan wan mba we. Mwen ban mwen lou mi mina mwen dam we. Nya kwa el ba medik en man bian la la. Nya kwa el ba medik ou nan la la. Kan ton pou mwen la la. Mwen men ti sal mwen ti pou man bian la la. Si zon dan ton kwen chou kil bat we. E dum re chot mwen mwen fen dam, sang mwen mwen man men kak. Mwen mwen ni kata mwen jale kata tata mwen yuk se. A mai babare.
1: Teško je naći oblast ljudskog interesovanja o kojoj vi, druže Tito, već niste otvoreno i neposredno izneli svoje, ma i najopštije mišljenje. Ali postoji ipak jedno uvek aktuelno pitanje koje se vama kao humanisti može pre mnogih drugih postaviti. Čemu u ovo doba pridajete najveći značaj u životu čoveka radi ostvarenja njegove lične sreće?
2: Als we elkaar kunnen we die kosten redelijk in de hand houden. Verwacht een slechte test hebben gedaan, weer vrolijk verder kunnen. Wij zouden graag zien dat het daar flink aan het onder blijft. Je rijbewijs gevolg hebben dat mijn rijbewijs wordt ingehaald. Als we elkaar kunnen we die kosten redelijk in de hand houden. Verwacht een slechte test hebben gedaan, weer vrolijk verder kunnen. Wij zouden.